Dat was Nina Bobok Bagi Pintagin van Jonas Biskert, uitgevoerd door het ensemble Gending onder leiding van Jurriën Slichter. En daarvoor pianowerken van Ligeti, Debussy en Messiaen, gespeeld door Jan Michiels. Dit was het eerste deel van een dubbelconcert dat werd gegeven in het kader van het Festival November Music editie 2006. Ook het tweede deel betreft een aantal pianowerken door Jan Michiels, ingeklemd tussen twee hedendaagse gamelanwerken. We gaan nu verder met Bata van Dodi Satya Eka Gustiman en daarna weer Ligeti, Debussy en Messiaen. Het concert besluit met Celana van Klaus Kuiper door Ensemble Gending.

U hoorde Selana van Klaus Kuiper, uitgevoerd door het ensemble Gending onder leiding van Jurjen Slichter. Dit was het dubbelconcert dat in het kader van het festival November Music op 19 november 2006 klonk in de toonzaal in 's-Hertogenbosch. De opname werd gemaakt door Martijn Ekels en Kees van de Wiel. Op zondagmiddag vond er in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch een heel ander evenement plaats. De jonge Nederlandse componist Paul Ohme baseert zich in het muziektheaterwerk met de lange titel These Fragments I Have Shored Against My Ruins op tekstgedeeltes uit twee toneelstukken van de Britse toneelschrijfster Sarah Kane. Het werk bestaat uit 48 korte tekstmuziekfragmenten, waarbij het werk moet worden opgevat als een open ruimtelijke ervaring. De muziek wordt uitgevoerd door het Vocaal Laboratorium. Wiek Heijmans gitaar, Jos Zwanenburg fluit en Paul Ohmen elektronica. Luister de komende drie kwartier naar These Fragments I Have Shored Against My Ruins.

No!

0: Dat was These Fragments I Have Shored Against My Ruins van Paul Omen. Op 19 november 2006 in de Verkadefabriek opgenomen voor de Concertzender door Wim Havermans. Dit was de 5e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de Concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Meer November Music Festival opnames kunt u horen op 24 september. Concertzender Live wordt voor de Concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.
1: Gesteld door Joet Elich.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En vandaag het vierde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live-opnames van het festival uit. En in deze achtste uitzending Ensemble Tsigurat onder leiding van Theo Louwendi, Air Sensible van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos, Vloeistof door Wilco Botemans en Piano Facing 2 van Christopher Zegers. We beginnen met het concert dat het ensemble Tsigurat van Theo Louwendi op zondagmiddag 16 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. U hoort achtereenvolgens Glory to Ishtar van Theo Louwendi, Tsiganon van Wilbert Bulsink, Takira van Theo Louwendi, Canon voor Tsigurat van wederom Wilbert Bulsink en tenslotte Cornemuse en Deng Deng van Theo Louwendi. Maar we beginnen met twee vreemde teksten van Guus Jansen.

Dat was de compositiebijdrage van Wilco Botermans, onderdeel van de dansvoorstelling Je bent al bijna dood. Op 16 november, dat was op een zondag, klonk in de Orangerie, een voormalige kerk, de tweede versie van het werk Piano Facing 2 van Christopher Segers. 35 pianisten op 35 piano's zorgden ervoor dat een klankvisioen werkelijkheid werd. Luistert u naar Piano Facings 2 van Christopher Segers.

0: Dat was Piano Facing 2 van Christopher Zegers. Volgende week meer muziek van het festival November Music 2008... in de laatste Concertzender live-uitzending van dit jaar. U hoort
1: concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het negende en laatste programma uit live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Vorig jaar van 12 tot en met 16 november in Den Bosch. We zonden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. In deze laatste, negende uitzending 40 pianopremières door Guy Livingston. Vloeistof door Anna Parlevliet. En fragmenten uit performances en elektronische muziek van Eileen Campbell, Olivier Nijs en Francisco Lopez. We beginnen met het concert dat de Amerikaanse pianist Guy Livingston gaf met 40 wereldpremières uit zijn project One Minute More. Een die dag gepresenteerde dvd waarop 60 pianowerken van ongeveer 1 minuut, geïllustreerd met 60 video's van 5 jonge Nederlandse filmers.

Overture. Act One of Forest Glen. Act Two, The Castle.

Enron. Monsanto. Bechtel. Halliburton. Kellogg. Brown. And

U hoorde een deel uit Unthemed Oratorio for Many Voices and Optional Soloists van Eileen Campbell. Van 12 tot en met 16 november was in het Centrum Beeldende Kunst in 's-Hertogenbosch het surround-klankspel We Are All Passengers van de Tilburgse componist Olivier Nijs te horen. U hoort nu een speciaal voor deze uitzending gemaakte stereoversie.

Dat was We Are All Passengers van en door Olivier Nijs. Tot slot van deze negendelige serie met live opnames van het festival November Music 2008 kunt u nu luisteren naar een van de elektronische stukken die te horen waren in de geluidspost die tijdens het festival stond opgesteld in de gang van de Verkadefabriek. Luistert u naar Untitled at 0908 van Francisco Lopez.

Dat was Untitled at 0908 van Francisco Lopez. Dit was de laatste van 9 twee uur durende uitzendingen met concerts en live opnames gemaakt tijdens het festival November Music 2008 in 's-Hertogenbosch. Ook dit jaar kunt u weer naar dit grootste Nederlandse festival voor nieuwe muziek. Het vindt plaats in Den Bosch van 11 tot en met 15 november aanstaande. Het volledige programma is te vinden op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor u samengesteld.

Dit is de Concertzender met het eerste programma Concertzender Live vanuit onze Amsterdamse studio. Het eerste van 9 programma's met live opnames gemaakt tijdens het festival November Music 2009. Dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zullen in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival gaan uitzenden. In deze eerste uitzending vooral veel muziek van jonge muzici. U gaat luisteren naar FC Jongbloed van het Fontys Conservatorium uit Tilburg en Ensemble 21, dat afkomstig is van de Hochschule für Musik und Theater uit Hamburg. Daartussen, als intermezzo, opnames van een installatie van Janek Schaefer. Op woensdagmiddag 11 november beet FC Jongbloed het spits af in Muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Het ensemble bestond uit de eigenaardige samenstelling van viool, fluit, baritonsaxofoon en klaversymbool en begon met een al wat ouder werk van de Duitse componist Klaus Huber. U hoort Ein Hauch von Unzeit uit 1973. De componist omschreef het als volgt. Aan het begin van het stuk wordt de chaconne uit Purcell's Dido en Aeneas geciteerd en daarna zet een proces van uiteenvallen in. De melodie sterft uit, de tijdsopeenvolgingen ontbinden zich en de tonen vervreemden zich door het ontstaan van ruisklanken. Een vergelijking. Men begint een wandeling langs een smal, goed bewegwijzerd pad. Al snel echter raakt men de weg kwijt, verdwaalt in een labyrinth en verliest elk gevoel van richting en tijd. Al tastend zoekt men zijn weg, zonder richting of doel. Tot zover de componist. Luister nu naar FC Jongbloed in Ein Hauch von Unzeit van Klaus Huber.

U hoorde Dialoog in 1967, gecomponeerd door Alfred Schnittke. Ensemble Einundzwanzig stond onder leiding van René Gulikers. De Zwitserse componist Thomas Bloch-Bonhof is op een heleboel terreinen actief. Hij componeert elektroakoestische muziek, experimentele muziek en theatermuziek. Und dann was dann, die Reise, eine Rückkehr, ontstond in 2001 in opdracht van Ensemble Courage in Dresden. In het werk zet de componist het vertrouwde en het onbekende, het weggaan en het terugkeren tegenover elkaar. Luistert u naar Ensemble Einundzwanzig onder leiding van René Gulikers.

U hoorde Und dann was dann, die Reise, eine Rückkehr, van Thomas Bloch Bonhoff. Ensemble 21 stond onder leiding van René Gulikers. En tenslotte klonk ook tijdens dat concert een werk van festivalcomponist Martijn Padding. In zijn ronduit hilarische Three Summer Pieces uit 2007 staan onder andere de virtuose invallen van de soloslagwerker centraal. Van rondzingend metaal tot piepende klaksons, met Three Summer Pieces levert Padding een spetterend slotakkoord. U hoort opnieuw Ensemble 21 onder leiding van René Gulikers.

Three Summer Pieces uit 2007 van Martijn Padding. Het ensemble Arnon Zwanzig stond onder leiding van René Gulikers. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste van 9 twee uur durende uitzendingen met concertzender live opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. Alle opnames die u hoorde in dit programma werden voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Op 15 maart volgen meer opnames.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live en het tweede van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zullen in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uitzenden. In deze uitzending 2 concerten van het gerenommeerde Zwitserse ensemble Collegium Novum Zürich. En halverwege 2 werken voor Sirene Orkest door de Veenfabriek. We beginnen met het lunchconcert dat Collegium Novum Zürich op 12 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma 3 werken van Zwitserse componisten en een première van een werk van de Nederlandse componist Bart de Vrees. We blazen letterlijk af met een solostuk voor basklarinet. Heinz Holliger schreef Contrechamp sur le nom de Baudelaire in 2007. Luister naar Elmar Schmid op basklarinet.

Dat was Contrechamp sur le nom de Baudelaire van Heinz Holliker door basklarinettist Elmar Schmid. U luistert naar het lunchconcert dat het Collegium Novum Zürich op 12 november gaf tijdens het festival November Music. We gaan nu verder met Riet, een trio voor viool, hoorn en piano in 6 delen van de Zwitserse componist Rico Gubler. De titel van dit werk uit 2007 verwijst naar de fragmentarische structuur van het stuk, Ritardando, en het ritualistische aspect. Luistert u naar Olivier Derbelli, hoorn, Urs Walker, viool en Stefan Weert, piano.

Dat was Riet van Rico Gubler, door Olivier Darbelly horen, Urs Walkar viool en Stefan Wirt piano. Het derde Zwitserse stuk op het programma is Morbido uit 2006 van David Sonton Kavlisch. Dit stuk voor viool en piano heeft als ondertitel Nine Miniatures to Wolfgang Amadeus Mozart. De componist wilde geen postmoderne pastiche maken, maar een hedendaags antwoord op de vraag: Is Mozart heute noch zart? Ofwel, is Mozart vandaag de dag nog zacht? Luistert u naar Urs Walkar, viool en Stefan Wirt, piano.

U hoorde Fieber Fantasie van Jörg Wiedmann door Collegium Novum Zürich. In 2006 schreef Jörg Wiedmann zijn octet voor klarinet, fagot, horen, twee violen, altviool en contrabas. In dat stuk verwijst Wiedmann naar de grote traditie van buitennissige kamermuziekstukken, zoals het beroemde octet van Schubert. Van orkestrale effecten tot kleine, intieme kamermuzikale momenten, alles passeert de revue. Wiedmann lijkt de luisteraar in eerste instantie vertrouwd terrein binnen te loodsen. Maar hij of zij wordt langzamerhand steeds meer meegesleurd naar onbekende en ongehoorde oorden. Luistert u naar Collegium Novum Zürich met octet van Jörg Wiedmann. En de opnames van dit concert werden gemaakt door Glenn Mogol.

U hoorde het octet van Jörg Wiedmann door het Collegium Novum Zürich. Dit was de tweede van 9 2-uur durende uitzendingen met Concertzender live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en voor de Concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van de Wiel, Kees Sterrenburg en Glenn Mogo. Volgende maand volgen meer opnames en dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het derde van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. We zenden in de maanden februari tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. In deze uitzending 2 concerten. Het eerste is van het ensemble Modelo 62 van het Haagse Conservatorium, dat een programma speelde geheel gewijd aan Martijn Padding, de centrale componist tijdens deze editie van November Music. Om te beginnen is dit Honk uit 2000. Zoals gezegd uitgevoerd door het ensemble Modelo 62 onder leiding van Ezequiel Minayet.

Dat was Honk van Martijn Padding door het ensemble Modelo 62 onder leiding van Ezekiel Menayet. U luistert naar het Padding-programma op 13 november tijdens het festival November Music in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met Mordens, een duo voor viool en piano uit 2002. In de coda zet de violiste een roestige peperclip op de G-snaar. Als het goed lukt en de peperclip vliegt niet van de snaar, dan klinkt het instrument dan als vanuit de onderwereld. Luistert u naar Rebecca Huber, viool, en Theodora Stepanic, piano.

Dat was Moordens van Martijn Padding, uitgevoerd door Rebecca Huber op viool en Theodora Stepanic op piano. In het derde stuk, Ballet uit 1995, luisteren we weer naar het voltallig ensemble. Direct daarna hoort u het solo-pianowerk Blend uit 1992, uitgevoerd door de jonge talentvolle Bobby Mitchell. Het is duidelijk te horen dat dit complexe werk gaat over de beroemde jazzpianist Thelonious Monk. Maar eerst de korte ballet door Modelo 62 onder leiding van Ezekiel Minayet.

Dat was als laatste Blend, op de piano gespeeld door Bobby Mitchell. Tot slot van dit programma van Martijn Padding hoort u nog twee korte stukken voor het complete ensemble Modelo 62. Allereerst Manifeste Simple pour une écriture linéaire uit 1999. En dat wordt gevolgd door de Small Goodbye Song uit 2005. Ensemble Modelo 62 bestaat uit Camille Hesket stem, Yolanda Uriz Elizalde blokfluiten, Jorge López García klarinet en basklarinet, Ingi Gardar trombone, Theodora Stepanic piano, Santiago Lascurain gitaar, Orlando Velasquez slagwerk, Rebecca Huber viool, Vasilis Stefanopoulos contrabas. En de dirigent is Ezekiel Menayet.

Dat was tot slot van het Martijn Padding portret. Het toepasselijke Small Goodbye Song door Ensemble Modelo 62, gedirigeerd door Ezequiel Menayet. De opnames in de toonzaal werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Diezelfde avond was er in Muziekcentrum de Toonzaal een heel ander concert te beluisteren. November Music biedt ook altijd een ruime keus aan hedendaagse jazzmuziek. Op 13 november was dat een groot ensemble onder leiding van Nico Langehuizen, een van de peetvaders van de Tilburgse improvisatiescene. Voor zijn project Stranger Than a Paradox heeft Langehuizen een kleurrijke groep muzici samengebracht. We beginnen met een blokje van twee nummers. U hoort achtereenvolgens DSB van Nico Langehuizen en Blanco Marfil, een compositie van gitarist Carlos Denia.

U hoorde een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen met als laatste Blanco Marfil van Carlos Denia. We gaan verder met twee composities van Nico Langenhuizen. U hoort The Unfinished Chordless Tango en daarna Parallax.

Dat was het strijkkwartet nummer 2 uit 1985 van Tristan Keuris door het Heath Quartet. Het Heath Quartet besloot het concert met een klassieker uit de 20e eeuw. Het prachtige Ainsi la nuit uit 1976 van Henri Dutilleux, een van de belangrijkste hedendaagse componisten. Luistert u voor de laatste keer naar het Heath Quartet. En dat bestaat uit Oliver Heath en Michael Gurevich, viool, Gary Pomery, altviool en Christopher Murray, cello. Dit is Ainsi la nuit van Henri Dutilleux.

Dat was Ainsi la nuit van Henri Dutilleux. Het slot van het lunchconcert dat het Engelse Heath Quartet op 14 november vorig jaar gaf in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Op vrijdagavond 13 november vond er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert plaats van een heel andere orde. En dat is nu juist de charme van het festival November Music. De Duitse geluidskunstenaar en laptop wizard Karsten Nicolai, alias Alva Noto, gooit muzieksnippers door de deeltjesversneller en weet uit deze stroom van minuscule klankatomen weer de mooiste muziek te smeden. Hij gebruikt wetenschappelijke methodes uit de natuurkunde, de wiskunde en de psychoakoestiek, allemaal om nieuwe klankwerelden te openen. Het werk Xerox dat u nu kunt beluisteren is daarvan een prachtig voorbeeld. Met behulp van de Xerox Sample Transformer bewerkt Alva Noto zijn samples op miraculeuze wijze. Luistert u de komende 3 kwartier naar deze compleet nieuwe ambient muziek. Helaas moet u hier op de concertzender de bijbehorende imposante filmbeelden missen. Maar hier is de Nederlandse première van Xerox van Alva Noto.

U hoorde Helene Hulst, viool, en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in White Eagle van Martijn Padding. De tweede première op het programma was van de uit Australië afkomstige Kate Moore. Ze studeerde bij Padding en Louis Andriessen. Speciaal voor Asco Schoenberg schreef ze de compositie Clepsydra. En dit werk is een elegante meditatie op het elegante ontwerp van een waterklok. Luistert u wederom naar Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in Clepsydra van Kate Moore.

Dit was de première van Clepsydra van Kate Moore door Asko Schoenberg. En dit alles in het kader van het festival November Music 2009. U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender Live. Als uitsmijter van het concert op 14 november vorig jaar in de grote zaal van de Verkadefabriek fungeerde het imposante First Harmonium Concert dat Martijn Padding in 2008 schreef op verzoek van het ensemble De Ereprijs. Het werk bestaat uit drie afzonderlijke delen: Horlepiep, Processie en Third Movement. Luistert u naar de uitzonderlijke prestatie van harmoniumbespeler Dirk Luymes en het Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. Dit is het First Harmonium Concert van Martijn Padding.

Dit was tot slot van het concert dat Asko Schoenberg gaf tijdens het Festival November Music, het First Harmonium Concerto van Martijn Padding. Padding was in 2009 de centrale componist van het festival. U hoorde Dirk Luymes op het harmonium. In het weekend is er tijdens het festival al jaren de zogenaamde kunstmuziekroute. Op allerlei plekken in de binnenstad is er te genieten van kleine concerten, voorstellingen en installaties met een muzikale inslag. In het Europees Keramisch Werkcentrum stond de installatie Whisper van Rob van Rijnswijk en Jeroen Strijbos. Het geluid van enorme keramische horens van Pierluigi Pompei wordt elektronisch bewerkt en gemengd met onder andere menselijke stemmen. U hoort nu een live wandeling van 14 minuten in en om de installatie. Whisper.

Dat was de trio-sonate van Alfred Schnittke, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta. We luisteren naar het slotconcert van het festival November Music 2009. Als volgende en laatste werk op het programma klonk de wereldpremière van Fachwerk. Dat is een werk voor bajan, slagwerk en strijkers van de Russische componiste Sofia Gubaidulina. Zij was zelf bij dit concert aanwezig. Vanwege haar voorliefde voor vreemdsoortige klanken

U luistert naar de Concertzender en u luistert naar Concertzender Live. De Concertzender heeft een naam hoog te houden met het uitvoeren en uitzenden van live-opnames. Wij willen dit erg graag blijven doen en hebben daarvoor uw steun hard nodig. Word vriend of donateur van de Concertzender. Hoe dat moet? Kijk op onze site www.concertzender.nl. Op zondagmiddag barstte de Verkadefabriek uit zijn voegen met op allerlei locaties zeer uiteenlopende concerten. In de werkruimte van theatergroep Picos vond er in een tweedelige splitsconcert plaats van het aanstormend jazztalent Harmen Fraanje en zijn trio. Het trio is aangevuld met de Amerikaanse tenorsaxofonist Tony Malaby. De tweede set is opgenomen voor de Concertzender en we gaan nu luisteren naar de eerste improvisatie van ongeveer een half uur. U hoort op piano Harmen Fraanje, contrabas Clemens van der Veen, drums Flynn van Hemmen en op tenorsaxofoon Tony Malaby.

Dat was het tapestuk Other Places van David Pryor, voorafgegaan door Three Variations of the Canon in D Major by Johann Pachelbel van Brian Eno. Het werk werd uitgevoerd door Luna Park. Het concert van Luna Park werd beëindigd met een tapestuk Tap to Transient van Florian Magnus Meyer.

0: Dat was tot besluit van het concert van Luna Park tijdens het festival November Music het tapestuk Tap to Transient van Florian Meyer. De opnames van de concerten van Luna Park werden gemaakt door Arnold Marinussen. U luistert naar de concertzender met live-opnames van het festival November Music 2009. Op woensdagavond 12 november ging in de grote zaal van de Verkadefabriek de opera Halfgeleiders in première. Het is een co-productie van November Music, Productiehuis Brabant en Vocaal Lab Nederland. Halfgeleiders is een opera voor 8 vocalisten, waarvan er 3 op een tape staan. In deze opera van componist Bruno Nelissen en librettist Johannes Westendorp wordt onder regie van Peerke Malsgaard de voortschrijdende tijd aan banden gelegd. Luistert u naar Halfgeleiders. U hoort acteur Wim Brouwers en 7 vocalisten van Vocaal Lab Nederland.
1: Geometrisch patroon van percelen. Op verschoven blokken. Schuivende lijnen. Geblokte verkaveling voor vogels. Eendimensionale stad naar boven plat voor de vogels. De dubbele rijbaan. Gestippelde fietspaden. Gecirkelde stad, plat naar de hemel. Bosstrook gescheiden van woonerven. Waterwegen. Strakke lijn, strak terug naar de stad. Van concentrisch, van krombuigende straten, gebogen kanalen. Terug rondom het plein, het oog naar de... Lijn ontwijken. De stoeptegels springen te groot of mijn voeten te klein. Geen kieren raken, maar hele tegels. Perfecte oppervlakte. Volmaakt, parallel aan de lijntjes blokzaag waarin mijn vleerende tred gaat. Prima zo, nog geen richel geraakt. Gaande stap van vierende tred. Pats, recht in het midden, zo recht zo die gaat. Grens. Recht overschreden half brok kies over de velbak. Smerige onderbreking. Half ritme korter. Been, hink, stap, terug. Lijnen ontwijken. De stoeptegels springen te groot, maar... Pats in het midden. Een vormige oppervlakte blokzaag van schuivende... tafels en kleuren. De stad van hierboven laat zoveel meer zien. Misschien zou een matrix van kaarten, zou een cultuur, cartografisch, zou een systeem de thema's van de stad in overzicht vangen. Misschien warmtekaart met infrarood bij stroomuitval in december, uitgezet tegenover plaatselijke bevolkingstoename misschien. Postkaart voor spreiding van zendingen. Lichtkaart voor urenzon. Scheldkaart voor frustratie, dichtheid bij vierkante. Verhuiskaart tegenover decibels. Stoepkaart. Linksaf, rotbloeiende struik, nummer 14. Twee brieven, geen reclame. Onbekende auto bij het hek.

Kaart van plaatselijke cohabitatie. Schuin onder scheldkaart. Rechtsboven warmtekaart, pal naast postspreidingskaart. Frustratiematrix per vierkant. Weer dingen in je hoofd gehaald. Zo typisch voor jou, zo typisch. Jawel, jawel, zo typisch dan jij. Bestek door elkaar, altijd kromme lijnen. Stoelen schuin door de kamer, zie de pakketstroken niet. Jouw afstand tot randen is slordig, verward, geen blokzaag. Mijn blokken die schuiven geschoven, in banen, pats, recht evenwijdig. Niks te lang, niks ernaast. Twee keer links is twee keer rechts. Kom op tijd. Zie de kaart. Mijn legenda. Altijd van boven plat voor de vogels. De dubbele rijbaan. Gestippelde cirkel. Plat naar de hemel. Gescheiden van dingen in lijnen en kavels. Jawel. En dan jij. Ineens op het strand in de duinen. In een kromming verdwenen.

0: force fear.
1: Je zou kunnen zeggen dat...
2: Dat alles begon
3: met
2: de babbelamamikalingele
1: buschauffeur.
2: Thuis iets opzoeken
1: als men hem
2: en later naar vroeg.
3: Wacht hij
1: altijd
2: hetzelfde antwoord
3: te geven.
1: Het begon allemaal met de amicale buschauffeur.
3: Hij gaf mij
2: een veelzeggende blik
1: bij het uitstappen.
2: En ik
3: bleef op
2: straat
1: achter.
2: Met een bevreemd, vreemd gevoel.
1: Alsof ik zojuist van mijn
3: spraak
1: beroofd was.
2: Mooi, niet slecht.
3: Alsof hij zojuist van zijn spraak beroofd was.
1: Hoe denk
2: je
1: daarover?

0: zomerbuitje.
1: Spoelt in de lucht gespoeld of
0: het zomerspuitje
2: had
0: weinig afbreuk gedaan aan de verstikkende temperatuur.

branden boven het warme asfalt.

Net als gisteren. Toch te lang blijven hangen. Niemand kan toch serieus van mij verwachten. Flikker snel een eind op. Dat bepaal ik zelf wel. Ik wel. Hij is lang. Ik ben iets korter. Niet echt veel. Heeft trouwens ook enorm te maken met je kledingkeuze. Wat dat betreft leg ik wel weer voor op hem. Streepjes hem, dat kan echt niet meer. Ook nog een kwestie van perspectief. Dat komt er nog bij. Bovendien. Sascha zat tegenover. Wilde niet in de rook van de barbecue zitten. Moet ze mij dus schuin achter Ivo hebben gezien. Ik, polo wit tegen de Buxushaag. Ik zei, jij gaat liever naar Thailand, ja toch? Vonden ze leuk. En dronk rustig een slok. Kleine overwinning op Ivo. Het is echt wel een kwestie van perspectief en gedrag. Ook bovendien uitstraling. Die kung fu-meesters bijvoorbeeld. Niet groter dan anderhalve meter die jappen. Maar je haalt er geen geintje mee uit. Kwestie van uitstraling. Innerlijk en zo. Stel dat ik dat kon. Laatst die serie op Discovery. Zoals die Shaolin jongens.

drag. Men am slok en dan nog zijn opmerking. En ik breek je andere arm.

0: beheersing hebben ze. Hoe die trainen discipline. Lam.
1: Oh.
0: Tijgerklauw. Respect. Ik. Bijvoorbeeld. Misschien toch eens check op de sportschool. Hoe lang zou het duren voor je zoiets kan? Jezus. Die gasten beginnen als ze 5 zijn. 10 uur per dag, planken dan weer dit slaan. Laatst die serie op Discovery. De sportschool. In zo'n stinkzaaltje, zeker tussen alle losers van de wijk. Dacht het niet, ik kan ze zo ook wel aan. Ik wel. Sascha was al eerder weg, dacht ik. Zal ze Ivo niet meer gehoord hebben? Antoine neukt nog geen man. Ik, Ivo had liever naar Thailand. Toen was ze er nog.

0: Tegels ontwijken, de lijnen springen te groot of te klein en mijn voeten parallel met de hoeken recht. Nu een bocht, direct bruin oude tuinhek. Flink pakket post.
1: 2, 4, 5 stukken, 3 meer dan gisteren. Geen tegel, klemmende briefbus nummer 16. Geen reclame, geen hond. 2 keer 8, 4 keer 4. 32 door 2. 3 meer dan gisteren. Noteren voor thuis in de grafiek. De grafiek, de postkaart voor spreiding van zendingen. Piek tussen mei en september, lichtpaarse arceert. Piek tussen mei en september, verval in de winter. Waarom? Terug naar de zee, naar het golfland, het strand. De lijnloze zeerand, zonder blokken, zo kaartloos verdwenen. Mijn dochter Minou. Met dreunende tred over banen van tegels. Nooit op de lijnen, gerasselde stroken, coördinaten. De vogels zien vakken, maar ik loop beneden. Gecirkelde stad, militair topografische kaart, MTK. TMK. KTM.
2: MTK.
1: Meer K-toren. Ik hou van de kaarten.
2: TMK.
1: Maar meer nog van legenda's. Legenda van.
2: TMK.
1: Misschien. Juist. Idee. Een plan. Nog een kaart. Ik maak een kaart van haar route, haar richting Noordoost in het krom van de duinen. Mijn geheim wordt een vogel. En alles is zichtbaar.

het padje. Onduidelijk beeld, vuurkorf in de tuin. 5, 6 mensen nog, ik ook. Net zo goed. Kan het toch niet blijven negeren? Geen mietje. Soort een Niro lachje, monddoeken wat omlaag. Handpalm even op het optillen. It's up to you, buddy. Your own fucking decision. Man. Te veel gedronken, toen al onduidelijk beeld. Daar op dat bankje, een vrouw. Mooie vrouw. Niemand kan dat van mij verwachten. Mooie vrouw. Niemand kan dat. Bepaal ik zelf wel. Mooie vrouw. Ik wel. Veel te veel.

0: had ik mijn zonnebril op toen, heeft ze mijn goede kant gezien. Mooie vrouw, zo onbeweeglijk. Niemand kan het van mij verwachten. Zou ik bij haar...
1: MTK.
2: Meer thuiskomen.
3: TMK.
2: Tot middernacht kwijt.
1: KTM.
3: TMK.
2: Kom terug bij jou. Jij de mijne, ik bij jou.
3: TMK.
2: Minder trammelant kalibreren.
1: KTM.
2: Toch meer cadeautjes. Militair topografische kaart. Kom terug, Minou.
1: KTM.
2: Tot middernacht. Kwijt.
1: Kwijt.
2: Sinds wanneer moet ik jou vertellen waar ik heen ga? 16 jaar, oké. Okay. Mag ik het nu soms zelf bepalen? Jawel, 16 jaar, jawel, jawel. Kun ik heus wel. Dat toont je. Je wordt kwaad, weer kwaad. Trammelant enzovoorts. Mag ik soms niks zeggen? Jou weggaan. Niks zeggen.
1: Kwaad.
2: In het klom van de duinen. Ons huis zo stil nu, zonder randen en fouten. Kom terug, Minou.
1: Niets.
2: Jij de mijne. Ik de...
1: Huis.
3: Stil.
2: Hartik in de brievenbus, als een wc-raampje, donkere ramen, een stil en heet huis.
0: Niemand kan toch van mij verwachten.

Geen probleem voor de nieuwe.

misselijk heet toen er iemand passeerde. Een geurspoor van kokos. De tegels die golven. Spoor van een bleek gezicht. En de herinnering aan... de makelaar. Het is een man die je kent. Toen wij in deze stad kwamen, die ochtend van toen. Ik zou voor jou zorgen. Jij kindje aan mijn hand. Hij leidde ons rond in een huis vol beloften. Jouw zigzag. Een trilling. Kom terug, Minou.

is van rustig, jou. Kom. Rustig. Oh, hij heeft iets in zijn hand. Zeg me niet dat het niet nuttig is. Zeg me niet dat het niet nuttig is. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rust

0: man met die geurstroom een brug naar mijn kindje van ooit. Toen, nieuwe stad. Ochtendlicht. Wij drieën in dwalende kamers en met mijn knieën twee ogen. Eindeloos vragend vertrouwd.
1: Hij herinnert me aan.
2: Niet aan
1: denken. Die zonder bril dan echt niet.
0: Een brug naar mijn kindje van ooit. Nu, Minou, ik zou van hem, wil hem, stabiele man die huizen verkoopt. Pats, recht in het midden.

Rustig en vriendelijk. Ik zou hem, wil hem

0: oor opzamen.
1: Zonder.
0: Misschien heeft hij iets. Licht.
1: Zonder.
0: Nieuw.
1: Zonder.
2: Nieuw.

Dit waren tot slot van deze 7e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, opnames van de opera Halfgeleiders van Bruno Nelissen. De opname van Halfgeleiders werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 18 oktober, kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival. Van 10 tot 14 november aanstaande zal de concertzender weer present zijn voor het maken van opnames van November Music 2010. Meer gegevens over het programma kunt u vinden op onze website deconcertzender.nl en op www.novembermusic.net.

Dit is de concertzender vanuit Muziek Q in Amsterdam. En dit is ook concertzender live. Vandaag het 8e van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar van 11 tot en met 15 november vond dat plaats in 's Hertogenbosch. Vandaag twee werken. 1. Langstuk, de kameropera I Am Her Mouth van Jan van der Putten, gevolgd door Composition No. 322 van Anthony Braxton, uitgevoerd door Apartment House. De programmatoelichting begint als volgt. Muziek die jeukt, onder de huid kruipt en je niet meer loslaat. De stille kracht van theater en muziek zijn zelden zo magisch verstrengeld als in het radicale oeuvre van de Nederlandse componist Jan van der Putten. Muziektheatergroep De Helling presenteerde tijdens November Music een van zijn klassiekers, I Am Her Mouth. De Helling vroeg Jan van der Putten deze opera voor solosopraan te herschrijven voor mezzosopraan, strijkkwartet en piano. Dostojevski's novelle Aantekeningen uit het ondergrondse stond model. Hierin voert de hoofdfiguur één lange monoloog tegen de vooruitgangsgedachte van de mens. Van der Putten ziet het als het verlangen van de mens naar het volledig ongeremd kunnen stromen. In zijn opera is een zangeres wanhopig op zoek naar betekenis. Al gebarend, zingend en acterend. De soliste wordt heen en weer gesleurd tussen extase, frustratie, blinde woede en euforie. Mezzosopraan Gerry de Vries gaat nu de ultieme uitdaging aan, ondersteund door pianist Bobby Mitchell en het Matangi-kwartet. En het Matangi-kwartet bestaat uit Maria Paolo, Paula Major en Daniel Torrico Menaco, viool, Karsten Kleijer, altviool en Arno van der Vuurst, cello. Luister de komende 95 minuten naar I Am Her Mouth van Jan van der Putten.

I tell you, I tell you.

praise is mine, I am now. I say

wait

blood, listening, heart, lungs, listening.

audience. People. Other people. Things. Here.

I suspect you are looking at me. I regard myself

many times? 2 times 2 times 2 all times. 4. 2 times 2 is 4. 1 1 2 1 2 2 3 1

that's

bien feliz tú.

Dit was Pigeon House van Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zondag 15 november bracht pianoduo Post en Mulder de première van een werk van de al enige tijd in Nederland wonende Amerikaanse componist Nat McGowan. Lith, A Mausoleum of Redshifted Endeavor, is voor twee piano's en een vocaliste, of als u wilt, een schreeuwlelijk. U hoort in een gastrol de stem van Steffi Buttrich, begeleid door Nora Mulder en Pauline Post op piano. Ik zou zeggen, fasten your seatbelts. De opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dit was Lith, Mausoleum of Redshifted Endeavor van Ned McGowan, uitgevoerd door Steffi Buttrich Stem en pianoduo Post en Mulder. Vorige maand kon u in dit programma al luisteren naar Composition No. 322, tussen haakjes plus 139, van Anthony Braxton, zoals het werd uitgevoerd in een concert van Apartment House. Vandaag de rest van dat concert. Het Engelse trio Apartment House, aangevuld met rietblazer Frank Kratowski, speelt achtereenvolgens Composition No. 50 van Anthony Braxton, Quartet 2 TLG van Frank Kratowski en Exercise 3 and 18 van Christian Wolf. U hoort vanuit muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch Apartment House. En ze bestaan uit Anton Lukosevic, cello, Alan Thomas, elektrische gitaar, Philip Thomas, piano en Frank Kratowski op saxofoon en basklarinet. De opname is gemaakt door Glenn Mogol.